0: Call a fucking certain site. Do watch entertainment.
1: Estiu als 40.